0: Adieu.
1: Grand-Dieu.
0: Yeah, 6-5.
1: Grand-Dieu.
0: I pay.
1: Grand-Dieu.
0: Yeah, 6-5 is there.
1: Is there.
0: Except Babs. Dit jullie lopen als zigzag laat ons komen koe.
2: Except Babs, dit is jullie goede mering.
3: Hé, wapo. Hier komt die kwela kwela. Klop die goedjes van jullie laat ons biggie koppas pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.